aanpoortregio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van €500 miljoen voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden. Maar experts noemen dat deels weggegooid geld. Volgens deskundigen moet het huidige net veel slimmer gebruikt worden. Een voorbeeld is een nieuwe netbewuste wijk in Arnhem, waar huizen een veel lichtere stroomaansluiting krijgen en waar pieken slimmer worden verspreid. Minister Boekholt wil dat dit netbewust bouwen vanaf 2028 de standaard wordt in Nederland. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. De gouverneur van de staat wil met deze maatregel sneller testen en vaccineren om de uitbraak in te dammen. In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels bijna 4000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal in 30 jaar. Volgens de gezondheidsdiensten is de dalende vaccinatiegraad de belangrijkste oorzaak van de landelijke uitbraak. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. De betogers eisen lage huren, meer betaalbare woningen en een betere bescherming tegen huisuitzettingen. De actie maakt deel uit van een breder landelijk protest. De Spaanse premier Sanchez kondigde vervroegde verkiezingen aan nadat het parlement zijn plannen om de woningnood aan te pakken wegstemde. Op Amerikaanse openbare scholen is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Pan America. Vooral in de conservatieve staten Texas en Florida worden de boeken over onderwerpen als ras en gender massaal uit schoolbibliotheken gehaald. Opvallend is dat scholen steeds vaker AI-software inzetten om boeken te controleren, wat leidt tot een sneeuwbaleffect. Onder meer tientallen titels van de bekende auteur Stephen King zijn er nu verboden. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7
2: uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Tim Broens.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak worden. Schadenet Koenen regelt alles.
7: Kom binnen!
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Zicht Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Mmm.

Fix What You Didn't Break van Nate Smith. En daarvoor Tom Jones en Kiss. En die man, oh, hij is nog steeds zo actief, hè? In de jury van The Voice. En dan laten ze af en toe laten ze wat van die clipjes zien. Dat de juryleden dan zelf ook nog zingen. En dat kan die man zo ontzettend goed. Hij is ruim in de 80. Maar daar is echt niks van te zien en te horen, hoor. Tom Jones. Ja, verder met muziek. Black Eyed Peas, Justin Timberlake. Where is the

featuring Justin Timberlake. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere Eve LaRock, Coldplay en Owl City. Maar eerst even Sia uit 2017 en Never Give Up. Je kent haar natuurlijk van de samenwerking met David Guetta, maar ze kan het ook heel goed zelf hoor. Dat hoor je nu.

aandacht. Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: feest met de mooiste trachtenkleiding. Van lederhozen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
3: Kijk eens, Rob.

Oekraïne zegt met lange afstandsaanvallen meer dan de helft van de Russische olieraffinagecapaciteit te hebben uitgeschakeld. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

90, maar ook in de jaren 90 waren ze nog actief. UB40, Can't Help Falling In Love, maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde ook nog Lady Gaga, All City, Coldplay en Yves LaRocque. En dit is Temper City, helemaal nieuw, hoor je hier op RTV Parkstad, Self-Aware.

0: Head and Heart van Joel Corey en Mac. Lekker om die weer eens te horen. Er is een eind gekomen aan deze aflevering van Kim staat op van dinsdag 6 oktober. Morgen ben ik er gewoon weer met een gloednieuwe...
1: Kim staat op.
0: Ik laat je achter met Bronski Beat en Small Town Boy. En ik zeg een hele fijne dag vandaag. Tot morgen. Bye bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Ofwilse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
7: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
8: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
9: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
12: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: de Muffin.
1: 96 was het jaar voor OMC. En daar hadden ze deze grote hit. Love Bizarre wil ik echt zeggen. Nee, dat was 10 jaar eerder. Dit was How Bizarre.
2: Rini van Breugel.
1: Bizar zeg. Daarvoor zat There's Nothing Holding Me Back van Shawn Mendes. En verder op dit uur heb ik onder andere voor je 20 minuten hits op een rij. Zeker Triggerfinger, Berlin, Cameron Withcomb, Deep Dish ook nog voor je. En volgend uur gaan we ook nog de dubbele dinsdag track draaien. Wat wil jij graag horen? 2 liedjes. Maar ze moeten wel iets met elkaar te maken hebben. En wat? Nou, bijvoorbeeld 2 keer dezelfde artiest, 2 keer dezelfde groep, 2 keer dezelfde producer, 2 keer dezelfde titel, met cover en het origineel bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Maar 2 keer dezelfde titel, totaal andere tracks mag ook. 2 keer hetzelfde genre of hetzelfde thema, whatever. Bedenk maar wat en laat het even weten via de app van RTV Parkstad online. Op rtvparkstad.nl kun je een berichtje sturen hier naar de studio van RTV Parkstad. En dan komt het bij mij aan op de rechtse curved screen computer. En dan ga ik het voor je regelen als we hem hier in de computer hebben staan. Maar nu Russo. Russo, moet ik zeggen. Russo? Samen met Samuel Welte. Dit is...

0: gewoon een beetje als een geintje begon. Gewoon I Follow Rivers cover bij Giel Beelen in de radiostudio in 2012 alweer. Werd uiteindelijk wel de grootste hit die Triggervinger ooit gehad heeft. En dat met kopjes en een drumcomputer. Een drumgeluidje simpelweg vanaf een iPhone. Weet je wel, dat is die telefoon van Apple. Nou, daar zat een appje in en daar hadden ze een drummetje op gemaakt. En that's it.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En dan zie je dat het soms niet zo heel erg moeilijk hoeft te zijn om een hele grote hit te kunnen scoren, als het maar origineel is. Zometeen in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij hoor je You Know I'm No Good Tonight. Alleen jij, Another Day en Timber. Dat zijn de tracks die dadelijk hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. Landgraaf.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Brunsum start een proef met het kwijtschelden van schulden. Het gaat om een kleine groep kwetsbare gezinnen waar problemen zich opstapelen en de reguliere hulp is vastgelopen. Volgens de gemeente leidt langdurige geldstress tot minder handelingsvermogen. De pilot heet Nieuwe Pijler, duurt 2 jaar en start dit kwartaal in Noord- en Oost-Brunsum. Het gaat om 6 tot 15 huishoudens. Ze krijgen intensieve begeleiding. Brunsum werkt samen met onder meer Kredietbank Limburg. Beektalen start medio oktober met de jaarlijkse kapronde. Op verschillende plekken worden bomen gekapt die dood of ziek zijn of door schade een risico vormen voor de omgeving. De gemeente inspecteert bomen regelmatig en bepaalt zo welke weg moeten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Krinkels uit Heerlen. Omwonenden kunnen tijdelijk hinder hebben van machines. De gemeente vraagt werkplekken niet te betreden. Brunsum herdenkt vandaag 7 omgekomen bemanningsleden van een bommenwerper. Het gaat om de Britse Lancaster die op 5 oktober 1942 neerstortte in de wijk Leeuwstuk. De herdenking is bij het monument aan de Platanendreef. Daarbij zijn onder meer Britse militairen van NAVO-hoofdkwartier JFC Brunsum en burgemeester Van der Rijt aanwezig. De Zuid-Limburg Veilig-app is internationaal in de prijzen gevallen. De app van Veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt voor incidenten als brand, gaslekkage en noodweer. Je kunt eigen locaties instellen.

0: voor meldingen bij huis, werk of school. De app bestaat sinds april 2025 en heeft al bijna 45.000 gebruikers. Bij ruim 120 incidenten was er een live blog, onder meer bij de instorting van de Wilhelmina-toren in Valkenburg. De app is gratis te downloaden en werkt ook met tips voor een noodpakket. Meer info op zuidlimburgveilig.nl. Dan nog het weer. In Parkstad begint de maandag overwegend bewolkt, maar later breekt geregeld de zon door. Het wordt opvallend zacht voor begin oktober, met vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 7 graden. Ook morgen, dinsdag, belooft zonnig en warm te verlopen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
8: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Ah. Dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schade net Koenen regelt alles.
9: Krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
10: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
13: Kom binnen.
14: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
14: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
15: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
16: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
17: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor 2 type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker 1 persoon kwam om het leven en 6 mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
5: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
18: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de afhulstig toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: dit blijft gewoon een goede track. Ik weet zeker, over 30 jaar draaien we deze nog steeds. Net zoals dat we nu nog steeds Robin S. en Show Me Your Love of Love for Love draaien. Gaat ook de Magnetic van de Bauza de geschiedenis in als echt een dikke vette dance classic.
1: Rini van Beugel.
0: Dat is mijn bescheiden mening in ieder geval. Als jij er een andere mening op nahoudt, mag die zeker spuien op de WhatsApp van RTV Parks. Laat het maar weten. Je kunt zomaar online inpluggen op onze WhatsApp. En dan komt het hier in de studio aan. Who's Johnny van El DeBarge hoorde je ook nog daarvoor. En verderop heb ik onder andere Nico en Vince, Amber. We gaan ook nog een blokje 20 minuten hits op in rij doen. En even kijken... het appje is weg. Ik moet even terugscrollen. We doen ook nog een blokje dubbele dinsdagtrek. En het heeft iets met de zomer te maken. Dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor Enrique Iglesias. Dit is Hero.
2: Let me be your hero. Would you

Vroeg in de Zero's had de man hit na hit na hit en dit was er eentje van. De zoon van Julio Iglesias, dit was Enrique Iglesias met Hero. Even kijken, kon ik hem nou nog terugvinden? Robin die kwam met deze. In het kader van de warme dagen van de laatste tijd, nou ja, vandaag iets minder, maar in het algemeen, ik snap hem, heb je misschien leuke zomerse liedjes of op zijn minst nazomerse liedjes? Nou, tuurlijk heb ik die. Twee liedjes over de zomer. Natuurlijk eerst omdat de nachten altijd lekker warm en plakkerig zijn. Hoor je Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. En daarna Playa Hitty. En de summer is magic in de dubbele dinsdag.

0: Gouden aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De gemeente Brunssum laat het vernielde Lancaster-monument repareren. Begin september bleek dat van het bronzen kunstwerk verstoorde huisraad een van de gestapelde stoelen met gereedschap en grof geweld was verwijderd. Het monument herdenkt 7 bemanningsleden die in 1942 omkwamen bij de crash van een Britse bommenwerper. De gemeente bespreekt het herstel binnenkort met kunstenaar Marco Jurien. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Brunssum heeft aangifte gedaan. 2 inwoners van Kerkrade hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Heinz ter Haar en Ton van der Sleen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Petra Dassenhausen reikte de onderscheidingen afgelopen weekend uit tijdens een bijeenkomst van Hengelsportvereniging Ons Genoegen. De 2 zijn jarenlang actief geweest binnen het bestuur van de vereniging. Ook zetten zij zich als bestuurslid in voor de Stichting Kerkraadse Sport- en Recreatiehengelaars. De politie zoekt informatie over een overleden hond die op dinsdag 29 september werd gevonden in het Welterpark in Heerlen. Het dier lag in een opvallende roze mand met konijnenoren en was vermoedelijk al enige tijd dood. De hond was ongeveer 6 jaar oud en had wel een chip, maar die bleek niet geregistreerd. Waarom het dier in het park is achtergelaten is niet bekend. Mensen die meer weten wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Het Kerkraadse College wijst verantwoordelijkheid voor het mislukken van het project Kaalheide Bruist van de hand. Het plan moest wonen, zorg en sport samenbrengen op Sportpark Kaalheide, maar het bleek financieel niet haalbaar. Woningcorporatie Heemwonen en een andere investeerder vonden de risico's te groot. Volgens het college gaf de gemeente ongeveer 3 ton uit aan voorbereidingen. Kerkrade onderzoekt nu een andere ontwikkeling voor het sportpark en staat open voor voortzetting van het woonzorgconcept op een andere plek. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad een zonnige en opvallende warme oktoberdag. Eventuele mist lost vanochtend snel op. Daarna blijft het droog en loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 à 23 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond zijn er brede opklaringen en komende nacht kan opnieuw mist ontstaan. Woensdag begint rustig en zacht, maar later neemt de kans op regen toe. Daarna wordt het wisselvalliger en koeler, met maximaal rond 14 tot 15 graden. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Kensington, de ene laatste in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, dan moet ik de rest wel in dit intro kunnen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De separatistische partij Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
8: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
14: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
15: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
16: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
15: Nee, je hebt niet goed gekeken.
16: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
15: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
16: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
17: Kom binnen!
18: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hey Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Krijnen.

Nou, zo heet hij dan, Sorry Papi. En daar hadden we Michael Jackson samen met zijn eigen broertjes op de broers. Want hij was de jongste dan. The Jacksons en Can You Feel It? Het is dinsdagochtend 6 oktober 2026. Tot 12 uur ben ik bij je. Met Krijnen op je apparaat. Nu met Dido en White Flag.

allemaal de monsters. Ja, dat komt allemaal hier voorbij bij jouw nummer 1. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. RTW Parkstad, als het goed is. Nu Phil Collins en Both Sides of the Story.

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. En Inspecteur Royer, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: broodje Kruimeltje. Wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De gemeente Brunssum laat het vernielde Lancaster-monument repareren. Begin september bleek dat van het bronzen kunstwerk verstoorde huisraad een van de gestapelde stoelen met gereedschap en grof geweld was verwijderd. Het monument herdenkt 7 bemanningsleden die in 1942 omkwamen bij de crash van een Britse bommenwerper. De gemeente bespreekt het herstel binnenkort met kunstenaar Marco Jurien. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Brunssum heeft aangifte gedaan. 2 inwoners van Kerkrade hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Heinz ter Haar en Ton van der Sleen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Petra Dassenhausen reikte de onderscheidingen afgelopen weekend uit tijdens een bijeenkomst van Hengelsportvereniging Ons Genoegen. De 2 zijn jarenlang actief geweest binnen het bestuur van de vereniging. Ook zetten zij zich als bestuurslid in voor de Stichting Kerkraadse Sport- en Recreatiehengelaars. De politie zoekt informatie over een overleden hond die op dinsdag 29 september werd gevonden in het Welterpark in Heerlen. Het dier lag in een opvallende roze mand met konijnenoren en was vermoedelijk al enige tijd dood. De hond was ongeveer 6 jaar oud en had wel een chip, maar die bleek niet geregistreerd. Waarom het dier in het park is achtergelaten is niet bekend. Mensen die meer weten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

0: Zacht, maar later neemt de kans op regen toe. Daarna wordt het wisselvalliger en koeler, met maximaal rond 14 tot 15 graden. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Uit de jaren 80, John Anderson en Wait for Surrender. En daar waren we de regio berichten met Jos Tuinstra. Fool's Garden. En ze hebben het over een lemon tree. Let op, daar komt-ie.

Uit Nederland, Son Milieu en Have a Little Faith in Me. Oftewel, heb gewoon een beetje geloof in mij, ja. Dan komt alles goed, zeggen ze dan, hè? Ja, zeker weten. Hey, het is dinsdagochtend, 6 oktober. Nog eventjes. En dan gaan we deze werkdag ook weer doormidden zagen. Tegen 12 uur gaan we dat doen. Nu uit de jaren 80. Deze lekkere.

0: Lekker uit de jaren 80. Curiosity, Kill the Cat. Zo heet de band. En Down to Earth. En dan krijg je af en toe van die leuke WhatsAppjes binnen. Hey, ik ben er weer. Live erbij bij jou. Vanuit Weert. Het gebouw van Nexus. Ja, daar is het. Vincent is er weer bij. Dus dat is altijd leuk.
1: Jouw

Ah, je hoorde wel een beetje dat Pharrell Williams hier aan mee heeft gewerkt. Tenminste, de productie heeft er gedaan. Ed Sheeran was het. En Sing, zo heet hij dan. Hey, zometeen denk ik wel lekkers voor je klaarstaan. Wat dacht je van Gloria Estefan? And the rhythm is gonna get you. Maar eerst even deze. Anastasia. And Left Outside Alone.

0: Merlin.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, werd vorige maand op een druk terras doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de twee elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek zou de verdachte zijn teruggekeerd en meerdere keren hebben geschoten. De VS hebben 12 B-1 bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. Iran zou de vliegtuigen willen beschadigen en Amerikaanse militairen op de basis willen treffen. Hoe concreet de dreiging was, is niet bekend. Volgens bronnen zou Israël 3 weken geleden al hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Iran heeft niet op het bericht gereageerd. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. Dan nog het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregelde zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
5: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad. Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs een design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
8: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
9: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Lindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Lindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
7: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
11: Dit is het begin van een nieuw uur.
12: Met Arno Krijn.

Gloria Estefan. En vroeger was zij samen met de Miami Sound Machine. En deze keer deed ze het helemaal alleen. Zat wel een band bij. Of ze dat zijn, weet ik niet. Een beetje jeugdsentiment kreeg ik net van iemand anders door. Het was allemaal Rhythm Is Gonna Get You. Daar gaat het dan over. Hey, leuk dat je bent blijven luisteren. Een tweede uur van Krijnen op je radio. Of op je tv, of op je laptop. Maakt niet uit. In ieder geval op je apparaat dan, hè. Ja. Tot 12 uur. En dan gaan we zorgen dat die dinsdagochtenddip helemaal weg is. Lekker terug in de tijd. 1987, 88 was het volgens mij. Alexander O'Neill had een dikke vette hit. Werd geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Fake, zo heet hij. Nu bij jou.

0: beginnt Elk Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls dort super Accessoires. Auch vor dem Maatje Meer, Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Papa, ich will nach Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De gemeente Brunsum laat het vernielde Lancaster-monument repareren. Begin september bleek dat van het bronzen kunstwerk verstoorde huisraad een van de gestapelde stoelen met gereedschap en grof geweld was verwijderd. Het monument herdenkt 7 bemanningsleden die in 1942 omkwamen bij de crash van een Britse bommenwerper. De gemeente bespreekt het herstel binnenkort met kunstenaar Marco Jurien. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Brunsum heeft aangifte gedaan. 2 inwoners van Kerkrade hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Heinz ter Haar en Ton van der Sleen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Petra Dassenhausen reikte de onderscheidingen afgelopen weekend uit tijdens een bijeenkomst van Hengelsportvereniging Ons Genoegen. De 2 zijn jarenlang actief geweest binnen het bestuur van de vereniging. Ook zetten zij zich als bestuurslid in voor de Stichting Kerkraadse Sport- en Recreatiehengelaars. De politie zoekt informatie over een overleden hond die op dinsdag 29 september werd gevonden in het Welterpark in Heerlen. Het dier lag in een opvallende roze mand met konijnenoren en was vermoedelijk al enige tijd dood. De hond was ongeveer 6 jaar oud en had wel een chip, maar die bleek niet geregistreerd. Waarom het dier in het park is achtergelaten is niet bekend. Mensen die meer weten wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Het Kerkraadse College wijst verantwoordelijkheid voor het mislukken van het project Kaalheide Bruist van de hand. Het plan moest wonen, zorg en sport samenbrengen op Sportpark Kaalheide, maar het bleek financieel niet haalbaar. Woningcorporatie Heemwonen en een andere investeerder vonden de risico's te groot. Volgens het college gaf de gemeente ongeveer 3 ton uit aan voorbereidingen. Kerkrade onderzoekt nu een andere ontwikkeling voor het sportpark en staat open voor voortzetting van het woonzorgconcept op een andere plek. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad een zonnige en opvallende warme oktoberdag. Eventuele mist lost vanochtend snel op. Daarna blijft het droog en loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 à 23 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond zijn er brede opklaringen en komende nacht kan opnieuw mist ontstaan. Woensdag begint rustig en zacht, maar later neemt de kans op regen toe. Daarna wordt het wisselvalliger en koeler, met maximaal rond 14 tot 15 graden. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Helemaal tot het einde. Box Shock Le Funk, zo heet de man. Eigenlijk het groepje. En het heet allemaal Another Day. Hey, hou het even goed in de gaten. Ik ben bij je tot een uur of 12. We gaan zorgen dat die dinsdagmorgenochtend van 6 oktober helemaal weggaat. Zometeen is het zover. Ga ik je gewoon beloven. Nu de remix van Woman Jules en Prayer in Sea.

Robin Schulz maakte de remix Playerency. Daar ging het dan over. Hij, en af en toe komen er van die verzoekjes binnen. Waarvan je zelf zegt, van nou, die zijn wel heel erg lekker. Deze kwam binnen en werd aangevraagd door Monique uit Brunsum. Of ik misschien iets van de Counting Crows kon draaien. Misschien deze, samen met Van

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Je bent het gewoon gewend hier bij jouw nummer 1. En dus als het goed is, RTV Parkstad. En als je Parkstad nieuws wil hebben of zo, je wil eventjes op de hoogte blijven, ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Daar vind je jouw hits natuurlijk, maar ook jouw nieuws. En nog heel veel meer informatie vind je daar. Ga je gewoon eens eventjes lekker rondneuzen. Misschien wel een keer leuk. Ga maar gewoon een keer doen. En ik heb goed nieuws, want die ochtenddip van dinsdagochtend, 6 oktober, is helemaal voorbij. Want we gaan de werkweek, of de werkdag, gaan we doormidden zagen, hè. Tot morgen, hoi!

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Minister Hermans roept de Europese Commissie op om de markt te bevriezen, zodat jongeren niet verslaafd kunnen raken aan nieuwe varianten van de vape. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. Omdat tabak in buurlanden goedkoper is en smaakjes daar vaak nog zijn toegestaan, wil Hermans de regels in heel Europa gelijk laten trekken. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken, dat laten de Bulgaarse autoriteiten weten. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. De Bulgaarse premier heeft meteen een spoedvergadering bijeengeroepen met de veiligheidsdiensten. In de Zwarte Zee vallen Rusland en Oekraïne elkaars schepen aan. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crises. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Volgens haar betalen gezinnen en de industrie nu de hoofdprijs voor de crisis. Sinds het begin van de Iran-oorlog stegen de gasprijzen met 140% en is diesel 2 keer zo duur geworden. Alleen alle fossiele brandstoffen snel vervangen door Europese groene stroom kan onze welvaart beschermen, aldus von der Leyen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
8: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
9: Niet die koelkast in.
8: Wel de meterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
10: Word je er vrolijk van?
8: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
11: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
8: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek van die woorden, hè?
8: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
7: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger-bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsrichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De gemeente Brunssum laat het vernielde Lancaster-monument repareren. Begin september bleek dat van het bronzen kunstwerk verstoorde huisraad een van de gestapelde stoelen met gereedschap en grof geweld was verwijderd. Het monument herdenkt 7 bemanningsleden die in 1942 omkwamen bij de crash van een Britse bommenwerper. De gemeente bespreekt het herstel binnenkort met kunstenaar Marco Jurien. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Brunssum heeft aangifte gedaan. 2 inwoners van Kerkrade hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Heinz ter Haar en Ton van der Sleen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Petra Dassenhausen reikte de onderscheidingen afgelopen weekend uit tijdens een bijeenkomst van Hengelsportvereniging Ons Genoegen. De 2 zijn jarenlang actief geweest binnen het bestuur van de vereniging. Ook zetten zij zich als bestuurslid in voor de Stichting Kerkraadse Sport- en Recreatiehengelaars. De politie zoekt informatie over een overleden hond die op dinsdag 29 september werd gevonden in het Welterpark in Heerlen. Het dier lag in een opvallende roze mand met konijnenoren en was vermoedelijk al enige tijd dood. De hond was ongeveer 6 jaar oud en had wel een chip, maar die bleek niet geregistreerd. Waarom het dier in het park is achtergelaten is niet bekend. Mensen die meer weten wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Het Kerkraadse College wijst verantwoordelijkheid voor het mislukken van het project Kaalheide Bruist van de hand. Het plan moest wonen, zorg en sport samenbrengen op Sportpark Kaalheide, maar het bleek financieel niet haalbaar. Woningcorporatie Heemwonen en een andere investeerder vonden de risico's te groot. Volgens het college gaf de gemeente ongeveer 3 ton uit aan voorbereidingen. Kerkrade onderzoekt nu een andere ontwikkeling voor het sportpark en staat open voor voortzetting van het woonzorgconcept op een andere plek. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad een zonnige en opvallende warme oktoberdag. Eventuele mist lost vanochtend snel op. Daarna blijft het droog en loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 à 23 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond zijn er brede opklaringen en komende nacht kan opnieuw mist ontstaan. Woensdag begint rustig en zacht, maar later neemt de kans op regen toe. Daarna wordt het wisselvalliger en koeler, met maximaal rond 14 tot 15 graden. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
9: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
10: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een antipestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: Nu.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
0: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
0: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
0: Dan kun je het toch echt beter over...

0: fresh fruit, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Wordt meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De gemeente Brunsum laat het vernielde Lancaster-monument repareren. Begin september bleek dat van het bronzen kunstwerk verstoorde huisraad een van de gestapelde stoelen met gereedschap en grof geweld was verwijderd. Het monument herdenkt 7 bemanningsleden die in 1942 omkwamen bij de crash van een Britse bommenwerper. De gemeente bespreekt het herstel binnenkort met kunstenaar Marco Jurien. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Brunsum heeft aangifte gedaan. 2 inwoners van Kerkrade hebben een koninklijke onderscheiding ontvangen. Heinz ter Haar en Ton van der Steen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Petra Dassenhausen reikte de onderscheidingen afgelopen weekend uit tijdens een bijeenkomst van Hengelsportvereniging Ons Genoegen. De 2 zijn jarenlang actief geweest binnen het bestuur van de vereniging. Ook zetten zij zich als bestuurslid in voor de Stichting Kerkraadse Sport- en Recreatiehengelaars. De politie zoekt informatie over een overleden hond die op dinsdag 29 september werd gevonden in het Welterpark in Heerlen. Het dier lag in een opvallende roze mand met konijnenoren en was vermoedelijk al enige tijd dood. De hond was ongeveer 6 jaar oud en had wel een chip, maar die bleek niet geregistreerd. Waarom het dier in het park is achtergelaten is niet bekend. Mensen die meer weten wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Het Kerkraadse College wijst verantwoordelijkheid voor het mislukken van het project Kaalheide Bruist van de hand. Het plan moest wonen, zorg en sport samenbrengen op Sportpark Kaalheide, maar bleek financieel niet haalbaar. Woningcorporatie Heemwonen en een andere investeerder vonden de risico's te groot. Volgens het college gaf de gemeente ongeveer 3 ton uit aan voorbereidingen. Kerkrade onderzoekt nu een andere ontwikkeling voor het sportpark en staat open voor voortzetting van het woonzorgconcept op een andere plek. Dan nog het weer. Vandaag krijgt Parkstad een zonnige en opvallende warme oktoberdag. Eventuele mist lost vanochtend snel op. Daarna blijft het droog en loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 à 23 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond zijn er brede opklaringen en komende nacht kan opnieuw mist ontstaan. Woensdag begint rustig en zacht, maar later neemt de kans op regen toe. Daarna wordt het wisselvalliger en koeler, met maximaal rond 14 tot 15 graden. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving. Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
3: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
4: Niet die koelkast in.
3: Wel de meterkast.
2: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
5: Word je er vrolijk van?
3: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
6: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
3: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
5: Goedemiddag.
2: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
5: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek van die woorden, hè?
3: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
2: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC, een naam om in uw geheugen te printen.
8: Kom binnen!
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
11: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
10: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
14: Ha, wie schön!
15: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
16: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
17: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.

Hits. Yo News. RTP. Barkstad.

This is the life. Kijk, zo makkelijk kan het leven zijn. Je hoorde Amy McDonald hier op RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. En ik neem je graag mee tot 4 uur vanmiddag. Daarvoor hadden we nog alleen jij. We zitten lekker op schema. Ik neem je mee tot 4 uur met relaxte muziek. Het is vandaag de 6e van oktober, Wereld Dyslexiedag. Ja, petje af voor de mensen die daarmee te maken hebben. Want het kan af en toe verdomd lastig zijn. Dit is Lola Young. You know

Alweer een aardige poos geleden dat dit een hit was in Nederland. Toch, Alanis Morissette en Thank You, RTV Parkstad. We hebben jouw hits, we hebben jouw nieuws. En we willen je telkens weer verrassen met het beste van de radio. En ja, dat ben jij volgens mij. Dat is mooi, hè? Op de radio, de grote hit van Claude, La Da Da.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
0: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De politie heeft afgelopen zomer in Limburg 31 verdachten aangehouden in onderzoeken naar nepagenten. In juli, augustus en september kwamen honderden meldingen binnen, ook uit Parkstad. Vooral augustus kende een piek. Oplichters doen zich telefonisch voor als agent en zeggen dat ze geld, sieraden of bankpassen veilig moeten stellen. Echte agenten halen nooit waardevolle spullen op. Vermoedt u dat een nepagent onderweg is of aan uw deur staat? Bel direct 112. Inwoners, bedrijven en gemeenten in Limburg krijgen langer de tijd om subsidie aan te vragen voor maatregelen tegen wateroverlast. De kansenregeling is verlengd tot en met 30 april volgend jaar. Volgens de provincie was bij de verlenging nog ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor projecten die regenwater opvangen, vasthouden of vertraagd afvoeren. Ook in Heerlen en Voerendaal zijn daarmee al maatregelen uitgevoerd. Tijdens de nationale wespentelling zijn dit jaar minder limonadewespen waargenomen dan vorig jaar. Toch bleef deze groep de meest getelde in Nederland. Gemiddeld zagen deelnemers 2,7 limonadewespen per telling tegenover 4,3 vorig jaar. In Limburg deden 17 mensen mee die samen 19 tellingen uitvoerden. Volgens de Wespenstichting kunnen de resultaten wijzen op een slecht wespenjaar. De telling bewijst echter niet dat er overal minder wespen zijn. De 96-jarige vrouw is zondagavond in Kerkrade beroofd door een man die zich voordeed als politieagent. Hij nam aan de Bokstraat sieraden en contant geld mee. Volgens de politie probeerde dezelfde verdachte eerder die dag een 81-jarige man aan de Willemselaan in Eigelshoven te beroven. Oplettende omstanders merkten hem op, waarna hij vluchtte. Volgens de berichtgeving van vanochtend was de verdachte nog niet gevonden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog, maar plaatselijk kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen begint de dag met zonnige perioden, mogelijk voorafgegaan door wat mist. In de middag wordt het opnieuw warm. In Zuid-Limburg kan het plaatselijk 25 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Later neemt de bewolking toe. Morgenavond volgt regen en is in Limburg ook onweer mogelijk.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Buena, hier wordt The Real Girl Done With It van Kensington. Hadden we op de radio en Moving To The Sun. Ja, vandaag nog een dagje zon, maar langzaam maar zeker gaan we dan wel de officiële herfstperiode in. Moet je eerlijk zeggen, ik heb ook allerlei pompoenen al rondom het huis staan. Maar ik heb nog niet het gevoel dat het al pompoenentijd is. Ja, inderdaad. Park zat hier met Justin Bieber en Nicki Minaj.

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegde verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten...

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
0: Bij Taxi

Taylor Swift, maar ben eerlijk, eigenlijk is alles wat zij uitbrengt wel een hit. Dus dit was heel makkelijk. Het is 3 uur geweest op Alight op de radio. En tot 1 uur of 4 neem ik je nog mee met straks Huber Stank, Rick Gar, komt voorbij, Alex Warren. En ik dacht, laten we maar even rustig voortzetten. Het is niet voor niks dinsdagmiddag. Dit is Sir Elton John en Sacrifice. Superman.

Sacrifice, speciaal als de nagedachtenis is aan Prins Klaus. Ja, ik zat net namelijk wat te checken. Hij is inmiddels 24 jaar geleden overleden. Niet in de gaten dat het al zo lang geleden was. 3:15 op dinsdagmiddag. Parkstad met Alex Warren's

maakt een paar hele goede rockplaten. En het is toch altijd heel typisch dat wanneer een rockband een ballad maakt, dat ze dan eigenlijk het meest succesvol zijn. The Reason hier op de radio. Dit is Parkstad. Met zometeen Kid Creole en the Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Dat zegt hij gewoon omdat hij geen alimentatie wil betalen, lijkt me zo. Nuri Gar in Ride It.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je vrolijk van?
6: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
6: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
10: Een meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
11: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
12: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
13: De politie heeft afgelopen zomer in Limburg 31 verdachten aangehouden in onderzoeken naar nepagenten. In juli, augustus en september kwamen honderden meldingen binnen, ook uit Parkstad. Vooral augustus kende een piek. Oplichters doen zich telefonisch voor als agent en zeggen dat ze geld, sieraden of bankpassen veilig moeten stellen. Echte agenten halen nooit waardevolle spullen op. Vermoedt u dat een nepagent onderweg is of aan uw deur staat? Bel direct 112. Inwoners, bedrijven en gemeenten in Limburg krijgen langer de tijd om subsidie aan te vragen voor maatregelen tegen wateroverlast. De kansenregeling is verlengd tot en met 30 april volgend jaar. Volgens de provincie was bij de verlenging nog ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor projecten die regenwater opvangen, vasthouden of vertraagd afvoeren. Ook in Heerlen en Voerendaal zijn daarmee al maatregelen uitgevoerd. Tijdens de nationale wespentelling zijn dit jaar minder limonadewespen waargenomen dan vorig jaar. Toch bleef deze groep de meest getelde in Nederland. Gemiddeld zagen deelnemers 2,7 limonadewespen per telling tegenover 4,3 vorig jaar. In Limburg deden 17 mensen mee die samen 19 tellingen uitvoerden. Volgens de Wespenstichting kunnen de resultaten wijzen op een slecht wespenjaar. De telling bewijst echter niet dat er overal minder wespen zijn. De 96-jarige vrouw is zondagavond in Kerkrade beroofd door een man die zich voordeed als politieagent. Hij nam aan de Bokstraat sieraden en contant geld mee. Volgens de politie probeerde dezelfde verdachte eerder die dag een 81-jarige man aan de Willemselaan in Eigelshoven te beroven. Oplettende omstanders merkten hem op, waarna hij vluchtte. Volgens de berichtgeving van vanochtend was de verdachte nog niet gevonden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog, maar plaatselijk kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen begint de dag met zonnige perioden, mogelijk voorafgegaan door wat mist. In de middag wordt het opnieuw warm. In Zuid-Limburg kan het plaatselijk 25 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Later neemt de bewolking toe. Morgenavond volgt regen en is in Limburg ook onweer mogelijk.
12: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Park.

En Starlight, ach, kijk eens aan. Soms is het zo mooi om de sterren nog eens een keer te zien, hè? En of de zon te zien zakken in de zee. Dat is bijna om het even, toch? Dat is bijna 4 uur. Ik wens je nog een mooie dag. Morgen om 2 uur meld ik me graag opnieuw. Ik heb het nog een mooie voor je. Dit is Roxy Dekker, the one and only.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
4: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren. De overheid wil overstappen naar een belasting op daadwerkelijk behaald rendement, maar het parlement moet die plannen eerst nog wel goedkeuren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. Naast al bestaande zorgreserven moeten er snel pools komen voor experts in de techniek, logistiek en veiligheid. Die burgers kunnen dan bij een zware crisis of sabotage in de eerste 72 uur bijspringen om chaos te voorkomen. Ze vormen een tweede schil rond de krijgsmacht en hulpdiensten door bijvoorbeeld sporen te repareren, stroomnetten te herstellen of dijken te bewaken. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
12: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

Love a Lover, oftewel Shaggy met een bombastiek op de radio. Met de vorige Tempo City met Self Aware. En daarmee beginnen we dus de middagshow op deze dinsdag 6 oktober. Heb je net genoten van Erik? Nou, Erik is bij je terug. Erik, morgen tussen 2 en 4 is hij absoluut terug. Maar nou hoogste tijd voor de middag.

Het is eigenlijk de wens wat je elke dag kunt uitspreken. Hè? Have a nice day. Heb gewoon een leuke dag. De Stereophonics op de radio. Ja, zometeen het tikkeltje. Wordt van de muur afgehaald. Het gaat over slecht zijn in het werk. Maar waar ben je dan wel goed in? Nou, dat komt er zometeen aan.

Afrojack, Never Forget You. En ik zei net al, een beetje slecht in het werk. Maar waar ben je dan wel goed in? Nou, het tegeltje heeft een spreukje daarover. Daar komt ie. Ik ben niet slecht in werk. Ik ben goed in pauzes.

0: van Katy Perry. Last Friday Night. Wat had ze allemaal meegemaakt, deze stoute dame, op de vrijdagavond. Nou, het duurt nog even tot het vrijdagavond is. Zometeen de nieuwsredactie. Natuurlijk met het nieuws vanuit Parkstad en het weer. En meteen erachteraan genieten van onder andere Shakira, Elvis Presley, maar ook Justin de Wind en Desmond Archer. The Sleeping Satellite. Zometeen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog zeker. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De politie heeft afgelopen zomer in Limburg 31 verdachten aangehouden in onderzoeken naar nepagenten. In juli, augustus en september kwamen honderden meldingen binnen, ook uit Parkstad. Vooral augustus kende een piek. Oplichters doen zich telefonisch voor als agent en zeggen dat ze geld, sieraden of bankpassen veilig moeten stellen. Echte agenten halen nooit waardevolle spullen op. Vermoedt u dat een nepagent onderweg is of aan uw deur staat? Bel direct 112. Inwoners, bedrijven en gemeenten in Limburg krijgen langer de tijd om subsidie aan te vragen voor maatregelen tegen wateroverlast. De kansenregeling is verlengd tot en met 30 april volgend jaar. Volgens de provincie was bij de verlenging nog ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor projecten die regenwater opvangen, vasthouden of vertraagd afvoeren. Ook in Heerlen en Voerendaal zijn daarmee al maatregelen uitgevoerd. Tijdens de nationale wespentelling zijn dit jaar minder limonadewespen waargenomen dan vorig jaar. Toch bleef deze groep de meest getelde in Nederland. Gemiddeld zagen deelnemers 2,7 limonadewespen per telling tegenover 4,3 vorig jaar. In Limburg deden 17 mensen mee die samen 19 tellingen uitvoerden. Volgens de Wespenstichting kunnen de resultaten wijzen op een slecht wespenjaar. De telling bewijst echter niet dat er overal minder wespen zijn. De 96-jarige vrouw is zondagavond in Kerkrade beroofd door een man die zich voordeed als politieagent. Hij nam aan de Bokstraat sieraden en contant geld mee. Volgens de politie probeerde dezelfde verdachte eerder die dag een 81-jarige man aan de Willemselaan in Eigelshoven te beroven. Oplettende omstanders merkten hem op, waarna hij vluchtte. Volgens de berichtgeving van vanochtend was de verdachte nog niet gevonden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog, maar plaatselijk kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen begint de dag met zonnige perioden, mogelijk voorafgegaan door wat mist. In de middag wordt het opnieuw warm. In Zuid-Limburg kan het plaatselijk 25 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Later neemt de bewolking toe. Morgenavond volgt regen en is in Limburg ook onweer mogelijk.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Elvis Presley. Robin Necking bij Parkstad. Met de voornaam Justin de Wild. Even lekker meeblegen met de radio. Cheerio. En Jasmine Archer met de Sleeping City Light. Dat waren dit die je zojuist hoorde. Even kijken wat was er gaande in Voerendaal met de begroting.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De gemeente Voerendaal presenteerde haar begroting voor 2026. Met daaronder meer investeringen in jeugdzorg, gemeenschappen, voorzieningen, gemeentelijke vastgoed en woningbouw. Nou, klinkt niet slecht.

Hey Waka Waka, it's time for Africa. Oftewel, ze deed het weer met een voetbal. Ze doet het gewoon met een voetballer. Heel hitjes over voetbal. Volgens mij heeft ze wel iets met voetbal. Zometeen deel 2 natuurlijk van de middenshow. En dat betekent Alan Clark op de radio, ook Niall Horan. Tot zometeen. Eerst nog even Joe Jackson. Tot zo.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Kom binnen.
8: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Bij

0: beginnt Elk Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls dort super Accessoires. Auch vor dem Maatje Meer, Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïense vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie, die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
7: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Met Richard Gere.

Alan Clark, Back in My World. Met Niall Horan daarvoor. Met Drive Safe. Doe dat zeker, hè. Als je, laten we zeggen, klaar bent met werken. Het is 5 uur geweest. Kan zijn dat je momenteel in de auto zit richting naar huis. Dan doe het even lekker rustig aan. Kijk goed uit dat je veilig thuis komt. Tot alles

Mensen hebben zoiets van, ja, hoe zal ik mij nou eigenlijk noemen als artiest? Nou, en dan heb je zoiets van, volgens mij gaat het wel lukken met mij. Weet je wat? Ik noem mij Mino Laat Het Lukken. En dan allemaal aan elkaar vastgeschreven. Ja. Nou ja, zo heet hij dan ook. Alleen jij hoorde je net. Zometeen in het tegeltje. Dat hoor je na Billy Joel. Tell Her About It.

0: Billy Joel en Tell Her About It. En als je denkt van waar, waar komen die geluiden en dat applaus vandaan? De videoclip had je ook kunnen meekijken op rtvparkstad.nl. Maar nu, ja, natuurlijk even het tikkeltje. Wat staat erop? Afdeling niet slecht in werk. Waar ben je dan wel goed in? Nou, daar komt ie. Ik ben niet slecht in werk. Ik ben goed in pauzes.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: The Lost Frequencies. Inderdaad. Are you with me? Zweet de plaat. Are you with me? Zometeen het nieuws, verzorgd door de nieuwsredactie van RTV Parkstad. Zij weten wat gebeurd is in Parkstad, maar ook wat het weer gaat worden. En daarna, leuke muziek. Denk even aan Michael Gray met The Weeknd. Ook Roxy Dekker komt voorbij. En Gail komt er zometeen aan.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De politie heeft afgelopen zomer in Limburg 31 verdachten aangehouden in onderzoeken naar nepagenten. In juli, augustus en september kwamen honderden meldingen binnen, ook uit Parkstad. Vooral augustus kende een piek. Oplichters doen zich telefonisch voor als agent en zeggen dat ze geld, sieraden of bankpassen veilig moeten stellen. Echte agenten halen nooit waardevolle spullen op. Vermoedt u dat een nepagent onderweg is of aan uw deur staat? Bel direct 112. Inwoners, bedrijven en gemeenten in Limburg krijgen langer de tijd om subsidie aan te vragen voor maatregelen tegen wateroverlast. De kansenregeling is verlengd tot en met 30 april volgend jaar. Volgens de provincie was bij de verlenging nog ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor projecten die regenwater opvangen, vasthouden of vertraagd afvoeren. Ook in Heerlen en Voerendaal zijn daarmee al maatregelen uitgevoerd. Tijdens de nationale wespentelling zijn dit jaar minder limonadewespen waargenomen dan vorig jaar. Toch bleef deze groep de meest getelde in Nederland. Gemiddeld zagen deelnemers 2,7 limonadewespen per telling tegenover 4,3 vorig jaar. In Limburg deden 17 mensen mee die samen 19 tellingen uitvoerden. Volgens de Wespenstichting kunnen de resultaten wijzen op een slecht wespenjaar. De telling bewijst echter niet dat er overal minder wespen zijn. De 96-jarige vrouw is zondagavond in Kerkrade beroofd door een man die zich voordeed als politieagent. Hij nam aan de Bokstraat sieraden en contant geld mee. Volgens de politie probeerde dezelfde verdachte eerder die dag een 81-jarige man aan de Willemselaan in Eigelshoven te beroven. Oplettende omstanders merkten hem op, waarna hij vluchtte. Volgens de berichtgeving van vanochtend was de verdachte nog niet gevonden. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog, maar plaatselijk kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen begint de dag met zonnige periode, mogelijk voorafgegaan door wat mist. In de middag wordt het opnieuw warm. In Zuid-Limburg kan het plaatselijk 25 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Later neemt de bewolking toe. Morgenavond volgt regen en is in Limburg ook onweer mogelijk.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op.

0: Phil Garland, A Groovy Kind of Love. Met de voornaam Silk Sonic, Michael Gray en Roxy Dekker onder andere. Hoorde zojuist voorbij komen. Het is hoogste tijd voor te kijken wat vandaag gebeurde. Maar dan een jaartje geleden, bijvoorbeeld in Kerkrade.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Een jaar geleden konden inwoners voor de eerste dinsdag zonder afspraak terecht bij de infobalies van het Scheve Methuis en in het patronaat voor vragen over jeugd en WMO in Kerkrade.

Ja, de man ziet er wel ruig uit, hè? Teddy Swims en Guilty bij Parkstad. Vrienden, het zit erop voor de middenshow. Maar morgen, op de woensdag, wordt niet alleen de werkweek door twee geknipt. Maar ja, dan hebben we ook nog de middenshow weer. Tussen 4 en 6. Graag tot dan.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Goed meegegeven. Van der Hurk. Van der Hurk. En het is raak. Roda slaat toe.
8: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
10: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
4: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter over...

0: Weihnachtsfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch von Maite Meer, Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Social Media, Branding, Hosting en Webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Kom binnen.
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Bij

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: TV Parkstad, Zo Nieuws en Omroep Landgraaf bundelen hun krachten. De drie omroepen gaan gezamenlijk één aanvraag indienen voor één publieke streekomroep voor alle zeven Parkstadgemeenten. Redacties werken inmiddels al samen. Een stuurgroep onder leiding van oud-burgemeester Wil Hoeben en Mirjam Clermonts begeleidt de vorming van de nieuwe organisatie. Die wil gratis nieuws- en onderzoeksjournalistiek aanbieden, vooral online, maar ook via radio en televisie. De naam wordt later onthuld. Bij toekenning van de aanvraag moet de streekomroep op 1 januari 2028 volledig operationeel zijn. De beoogde overgang naar financiering door het Rijk hangt nog af van instemming van de Eerste Kamer met de nieuwe wet. In 2027 blijven gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging. Ondernemers in Parkstad profiteren van wandelaars op de Dutch Mountain Trail. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTV Parkstad onder 7 ondernemers langs de route. Alle 7 ontvangen regelmatig boekingen van wandelaars. Bij B&B Broodhuis in Kerkrade komt naar schatting 30% van de omzet van deze gasten. De route loopt over 101 kilometer van Eigelshoven naar Maastricht. Hoeveel mensen de tocht jaarlijks lopen is niet precies bekend. De gemeente Beekdalen heeft een plan opgesteld om de achterstand bij het huisvesten van statushouders terug te dringen. Voor het einde van het jaar moeten nog 57 mensen woonruimte krijgen. De provincie houdt actief toezicht. Volgens de gemeente zijn er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar. Beekdalen wil nauwer samenwerken met woningcorporaties en onderzoekt woningdeling, leegstaande gebouwen en flexwoningen. Vanaf 2027 moet de bestaande achterstand stapsgewijs worden ingelopen. De Duitse politie heeft afgelopen weekend 3 gezochte personen aangehouden bij controles van reizigers uit Nederland. 2 arrestaties vonden plaats bij de grensovergang van de A76 bij Heerlen, de derde in een trein. Het gaat om 2 mannen en een vrouw tegen wie arrestatiebevelen openstonden. Zij moesten nog geldboetes betalen of gevangenisstraffen uitzitten. Omdat geen van hen kon betalen, zijn alle 3 vastgezet. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog, maar plaatselijk kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen begint de dag met zonnige perioden, mogelijk voorafgegaan door wat mist. In de middag wordt het opnieuw warm in Zuid-Limburg en kan het plaatselijk 25 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Later neemt de bewolking toe. Morgenavond volgt regen en is in Limburg ook onweer mogelijk. Daarna draait de wind naar het noordwesten. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en duidelijk koeler, met middagtemperaturen rond 15 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: De spanning, de ontlading,
8: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Want het oog wil ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
11: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Sommerfest bei Tiroler Land Galeweske Sittard beginnt El Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls dort super Accessoires. Auch vor ein Maatje mehr. Tiroler Land Galeweske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galeweske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Papa, ich will nach Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: TV Parkstad, Zo Nieuws en Omroep Landgraaf bundelen hun krachten. De drie omroepen gaan gezamenlijk één aanvraag indienen voor één publieke streekomroep voor alle 7 Parkstadgemeenten. Redacties werken inmiddels al samen. De stuurgroep onder leiding van oud-burgemeester Wil Hoeben en Mirjam Clermonts begeleidt de vorming van de nieuwe organisatie. Die wil gratis nieuws- en onderzoeksjournalistiek aanbieden, vooral online, maar ook via radio en televisie. De naam wordt later onthuld. Bij toekenning van de aanvraag moet de streekomroep op 1 januari 2028 volledig operationeel zijn. De beoogde overgang naar financiering door het Rijk hangt nog af van instemming van de Eerste Kamer met de nieuwe wet. In 2027 blijven gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging. Ondernemers in Parkstad profiteren van wandelaars op de Dutch Mountain Trail. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTV Parkstad onder 7 ondernemers langs de route. Alle 7 ontvangen regelmatig boekingen van wandelaars. Bij B&B Broodhuis in Kerkrade komt naar schatting 30% van de omzet van deze gasten. De route loopt over 101 kilometer van Eigelshoven naar Maastricht. Hoeveel mensen de tocht jaarlijks lopen is niet precies bekend. De gemeente Beekdalen heeft een plan opgesteld om de achterstand bij het huisvesten van statushouders terug te dringen. Voor het einde van het jaar moeten nog 57 mensen woonruimte krijgen. De provincie houdt actief toezicht. Volgens de gemeente zijn er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar. Beekdalen wil nauwer samenwerken met woningcorporaties en onderzoekt woningdeling, leegstaande gebouwen en flexwoningen. Vanaf 2027 moet de bestaande achterstand stapsgewijs worden ingelopen. De Duitse politie heeft afgelopen weekend 3 gezochte personen aangehouden bij controles van reizigers uit Nederland. 2 arrestaties vonden plaats bij de grensovergang van de A76 bij Heerlen, de derde in een trein. Het gaat om 2 mannen en een vrouw tegen wie arrestatiebevelen openstonden. Zij moesten nog geldboetes betalen of gevangenisstraffen uitzitten. Omdat geen van hen kon betalen, zijn alle 3 vastgezet. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog, maar plaatselijk kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen begint de dag met zonnige periode, mogelijk voorafgegaan door wat mist. In de middag wordt het opnieuw warm in Zuid-Limburg en kan het plaatselijk 25 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Later neemt de bewolking toe. Morgenavond volgt regen en is in Limburg ook onweer mogelijk. Daarna draait de wind naar het noordwesten. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en duidelijk koeler, met middagtemperatuur rond 15 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Anthropic had eerder al zo'n watermerk ingevoerd voor zijn chatbot Claude, in lijn met de nieuwe Europese regels. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. De politie vermoedt dat er niemand is geraakt. Wel is er een inslag van de kogel gevonden. De schutter vluchtte na zijn daad in de Rotterdamse Nieuwstraat met een auto richting station Blaak. Er heeft zich niemand met een schotwond gemeld. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baren.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
9: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
11: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
12: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
13: Niet die koelkast in.
12: Wel de meterkast.
11: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
14: Word je er vrolijk van?
12: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
15: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
12: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
14: Goedemiddag.
11: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
14: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
12: Kees, op de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
11: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
16: Kom binnen.
17: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
16: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
17: Rockmart in Kerkrade, zei je?
16: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
18: Ja, Hendricks Mode. Prachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles.

0: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilsterdijk Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: TV Parkstad, Zo Nieuws en Omroep Landgraaf bundelen hun krachten. De drie omroepen gaan gezamenlijk één aanvraag indienen voor één publieke streekomroep voor alle zeven Parkstadgemeenten. Redacties werken inmiddels al samen. Een stuurgroep onder leiding van oud-burgemeester Wil Hoeben en Mirjam Clermonts begeleidt de vorming van de nieuwe organisatie. Die wil gratis nieuws- en onderzoeksjournalistiek aanbieden, vooral online, maar ook via radio en televisie. De naam wordt later onthuld. Bij toekenning van de aanvraag moet de streekomroep op 1 januari 2028 volledig operationeel zijn. De beoogde overgang naar financiering door het Rijk hangt nog af van instemming van de Eerste Kamer met de nieuwe wet. In 2027 blijven gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging. Ondernemers in Parkstad profiteren van wandelaars op de Dutch Mountain Trail. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTV Parkstad onder 7 ondernemers langs de route. Alle 7 ontvangen regelmatig boekingen van wandelaars. Bij B&B Broodhuis in Kerkrade komt naar schatting 30% van de omzet van deze gasten. De route loopt over 101 kilometer van Eigelshoven naar Maastricht. Hoeveel mensen de tocht jaarlijks lopen is niet precies bekend. De gemeente Beekdalen heeft een plan opgesteld om de achterstand bij het huisvesten van statushouders terug te dringen. Voor het einde van het jaar moeten nog 57 mensen woonruimte krijgen. De provincie houdt actief toezicht. Volgens de gemeente zijn er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar. Beekdalen wil nauwer samenwerken met woningcorporaties en onderzoekt woningdeling, leegstaande gebouwen en flexwoningen. Vanaf 2027 moet de bestaande achterstand stapsgewijs worden ingelopen. De Duitse politie heeft afgelopen weekend 3 gezochte personen aangehouden bij controles van reizigers uit Nederland. 2 arrestaties vonden plaats bij de grensovergang van de A76 bij Heerlen. De derde in een trein. Het gaat om 2 mannen en een vrouw tegen wie arrestatiebevelen openstonden. Zij moesten nog geldboetes betalen of gevangenisstraffen uitzitten. Omdat geen van hen kon betalen, zijn alle 3 vastgezet. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond klaart het verder op. Ook vannacht blijft het droog, maar plaatselijk kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen begint de dag met zonnige perioden, mogelijk voorafgegaan door wat mist. In de middag wordt het opnieuw warm in Zuid-Limburg en kan het plaatselijk 25 graden worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Later neemt de bewolking toe. Morgenavond volgt regen en is in Limburg ook onweer mogelijk. Daarna draait de wind naar het noordwesten. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en duidelijk koeler, met middagtemperaturen rond 15 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: on your radio.
1: Ja, belofte maak schuld. Deze hadden jullie nog te goed van mij. De Bimbo Boost van Pundermodder. Hey, gelukkig, die hebben we gehad. Dinsdagavond, 10 over 9. Tijd voor Rockin' Radio met Moonshot.

0: RTV Parkstad.
1: Ja, na Thunderlust van de nieuwe Moonshot, wat trouwens ook de titeltrack is, Thunderlust, Holly Ree Wolf met Waltz Postmortem. Waltz Postmortem, ja, nou, dat gaan we even verder onderzoeken. Hey, gisteren naar Europe geweest in Arnhem, in het Musicon, als ik het goed heb. Dat is het theater van Arnhem, waanzinnig mooie zaal. En deze track kwam ook voorbij. En ik dacht, die maken we meteen Rocklight Track van de week.
2: De Rocklight Track van de week.

Europe met Carrie van het album The Final Countdown. Het was trouwens gisteren in Arnhem de 40th Anniversary Tour daarvan. Dus er kwamen heel veel, volgens mij alle tracks van dat album voorbij. Net nog The New Roses met een nieuwe single Saints and Sinners. Deze is het de oude doos en daarna is het tijd voor de Rabbi Dabbi van de week trouwens. En aanstaande zaterdag staan de Twisted Sisters, de vrolijke variant, op de live stage in Kerkrade. En daarom draag ik even lekker erin knallen met deze. I wanna rock.

nieuwe van Amon Amarth is ook uit. Volgende week draait er wel een track van. Ik dacht gewoon even met Back in Time met Guardians of Asgard. Tony Iommi komt ook met zijn soloalbum met Jorlande eraan. Dit is de tweede single, Storm Watcher.

Ja, daar is hij dan. Matty Alfonzetti. Met een nieuwe single van zijn album Alfonzetti. Nee, het album gaat anders heten, maar onder de bandnaam Alfonzetti hoorde je net Runaway. De Dead Daisies. Geen John Corabi. Die gaat eventjes solo verder. Ook natuurlijk geen Glenn Hughes. Die is nog aan het herstellen van een operatie. Maar wel Kelly Keegan, die ook gezongen heeft bij Foreigner, geeft haar nu acte de présence. En dit is de eerste single met hem, Lift Me Up. Klinkt dit niet naar Foreigner?

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen, dat is gewoon leuk.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Ja,

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal 15.000 euro per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
8: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
9: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
10: Niet die koelkast in.
9: Wel de bitterkast.
8: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
10: Word je er vrolijk van?
9: Nog niet. Liefst aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
8: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
9: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
8: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur. Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld.
11: Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

vind het altijd wel lastig. Wat maak je CD van de maand? Een album wat nog net eind van de maand gaat uitkomen, zodat ik allemaal nieuwe tracks kan draaien. Pak je een album wat net uit is. En ja, dan heb je wel zoiets van, ik heb een album van de maand. Of denk je, ik pak het album van de maand dat afgelopen jaar uit is. Er iets bijzonders met die band aan de hand is. Of wat extra aandacht nodig heeft. Nou, dit laatste was hier het geval. Dit zijn de Tigers of Panting met Rise Up. En waarom? Hoor je die dadelijk.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you. Well, this is a wonderful, very, very special show that you're having the privilege to see tonight. So enjoy it all.
1: Dit is de Euregio Rock Guide.
2: Ja, dit is de Euregio Rock Guide van dinsdagavond 6 oktober 2026. Axel Rudy Bell, aanstaande vrijdag, Popoli Nieuwe Noord en Support Act Nightlaser. The Twisted Sisters. Twisted Sister Tribute, de Live Stage in Flexi Forum. En op 13 oktober Taigetto en Corleone in de kantine in Cullen. 16 oktober Marillion PLT Limburgzaal in Heerlen. En 17 oktober de Highway Stars. En dat is een 70s Deep Purple Tribute op het Live Stage in de Flexi Forum, ook in Kerkrade. 21 oktober King King, de Bosuilen in Weert. En 24 oktober Waterfront, en dat is een Simple Minds Tribute op het Live Stage in Flexi Forum te Kerkrade. 31 oktober Jar of Dirt, Alice Chains in Tribute. Die staan Obelix Live Stage Flexi Forum te Kerkrade. En op 7 november Out of Control. Shivers, dat is een Oasis Tribute. En ook weer die Waterfront Simple Minds Tribute in het Harok Oorsbeek in de Schepenbank in Oorsbeek. Dan hebben we 7 november de Five Finger Skull Crushers. Dat zijn de Five Finger Dead Punch Tribute, Rockfabriek Überpalenwerk. En dan hebben we op 12 november Modder's Finest in de Bosuil in Weert. Daar staat ook op 13 november Ray Wilson. En op 14 november staat Smells Like Nirvana. Nirvana MTV Unplugged Tribute op de Live Stage in Flexi Forum in Kerkrade. 21 november Personal War, 30 jaar Personal War. Cubana Live Groep in Siegburg. En 28 november No Excuse and Guest. De Droeftoeters op de Live Station Flexi Forum te Kerkrade. 1 december John Corabi and Friends. De Bosuil in Weert. En op 5 december Prowler 81. Iron Maiden Tribute Paul Diano Years. Op de Live Station Flexi Forum in Kerkrade. 10 december Nile and Special Guest. Red Sphere, Interpret en Osseus. Op de Poppen in de Nieuw Noord in Heerlen. En 12 december Evergreen Muziekgieterij in Maastricht. Dan ga ik even een stapje maken. En dat stapje is eigenlijk alvast om te verklappen. We zijn er vanavond mee online gegaan. 6 maart, Triggers of Panting. Op het Flexi Forum, live podium in het Flexi Forum te Kerkrade. Voorverkoop is gestart, mensen. Profijt ervan. En keep on rocking. Wij gaan verder met de muziek. Nog een live track. Heerlijk. De komende 11 minuten voor jullie.
1: De Euregio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Übach-Palenberg.

0: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Oh, ik wou eigenlijk nog net zeggen voordat de live track van Deep Purple kwam. Hey, dat is Deep Purple met Knocking at Your Back Door Live. Nou, bij deze. Dit was Deep Purple met Knocking at Your Back Door Live.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Volgens Rusland staat er op de Zwarte Zee bij de haven Sochi een olietanker in brand na een aanval met een zeedrone. De bemanning is gered. Eerder vandaag en ook gisteren werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. De Zwarte Zee is een belangrijke aanvoerroute voor brandstof en graan. Er moeten in Nederland de komende jaren 130.000 vrijwilligers worden opgeleid tot burgerreservisten. Die kunnen bij rampen of crisis de hulpdiensten helpen om chaos te voorkomen. Het kabinet reageerde positief op een verzoek van het CDA om dit te gaan ondersteunen. De vrijwilligers moeten worden opgeleid tot monteurs, chauffeurs en beveiligers. Hiervoor zou het kabinet oefenterreinen en leslokalen ter beschikking moeten stellen. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat?
8: Audiofrenzy.nl.
10: De spanning, de ontlading,
11: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
12: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

0: Dat er dus de Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.

0: Elsberg in Heerlen.
1: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.